0: under 18.
1: Searching for quality power tools and household items? Well, your search is over. Check out CPR Variety Store and Hardware for all your tools, household appliances, and much more. We sell stoves, refrigerators, televisions, washing machines, wall units, dining sets, and outdoor sets. We also have an assortment of curtains and many other items to decorate and beautify your home. In need of a scooter or motorcycle? Contact us and you'll have it. That's CPR Variety Store and Hardware for any item or product. Located on Vincent Astolopes Road 16 in Golden Rock. Telephone 318-0306. Opening hours Monday to Thursday from 8 a.m. to 6 p.m. Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Sunday from 9 a.m. to 1 p.m. Closed on Saturdays. The name is CPR Variety Store and Hardware. Si busca herramientas eléctricas y artículos para el hogar de alta calidad, su búsqueda ha terminado. Visite CPR, tienda de artículos variados y ferretería, para encontrar todas sus herramientas, electrodomésticos y mucho más. Vendemos estufas, refrigeradores, televisores, lavadoras, muebles de pared, juegos de comedor y juegos de exterior. También contamos con una variedad de cortinas y muchos otros artículos para decorar y embellecer su hogar. ¿Necesitas una pasola o motocicleta? Llame a nosotros y lo tendrás. Ubicado en Vincent Astolopes Road 16 en Golden Rock. Teléfono 318-0306. Abierto de lunes a jueves de 8 en la mañana hasta las 6 de la tarde. Viernes de 8 a 5 y domingo de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Los sábados, cerrado. Tienda de artículos variados y ferretería CPR.
2: Ga je studeren en wil je studiefinanciering of een opstarttoelage aanvragen? Of ben je een oud-student en heb je vragen over je studieschuld? RCN Studiefinanciering staat voor je klaar. Je vindt onze balie aan de Kajanikiboken Zuid nummer 4. Je kunt zonder afspraak langskomen van maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 11 uur 's ochtends en van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt ons ook bellen op 715-8704 of door een mailtje te sturen naar studiefinanciering@rijksdienstcn.com.
3: Helpt u mee de arbeidsmarkt in kaart te brengen? Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt.

0: under 18.
1: Bota ba estudia e boke hasi petition pa financiamento di estudio of subsidio pa cominsa? Ofwada un ex-studiante e botin pregunta tocanti bo debe di estudio? Erseyan studi financieren ta para kla pabo. Bo por visitanos Bali na Kayane ke boko suit number 4. Bo por pasa sin cita di chaluna tekuja webs fori nuebor di mehinta tekuja sunor. E fori dos or di merdia te 4 orce tardi. Tame bo por yama nos na 715-8704 of manda nos un mail na studifinancieren@reistincn.com. Ga je studeren en wil je studiefinanciering of een opstarttoelage aanvragen? Of ben je een oud student en heb je vragen over je studieschuld? RCN Studiefinanciering staat voor je klaar. Je vindt onze balie aan de Kajanikiboke Zuid nummer 4. Je kunt zonder afspraak langskomen van maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 11 uur 's ochtends en van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt ons ook bellen op 715-8704 of door een mailtje te sturen naar studiefinanciering@reistincn.com. Are you applying for study financing or a startup allowance? Or maybe you've graduated and have questions about your student loan? The team of RCN Study Financing is here to help. Reach out anytime by emailing studiefinanciering@reistincn.com or calling 715-8704. We also visit Seba and Sint Eustatius periodically. Follow our Facebook page, Reistins Caribisch Nederland, for updates on our next visit.
2: Boca ayuda a analizar mercado laboral? For the September, teco December 2026, entrevista dona de CBS lo visita casa selecta pa encuesta de fuerza laboral. Bo contesta nanta importante y te trata nanta confidencialidad estricto. Bo tin pregunta, llama CBS na 717-8676 o visita cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, hecho cuta conta. Help to make the arbeidsmarkt in kaart te brengen. Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt.
3: Will you help map the labor market? From September through December 2026, CBS interviewers will visit households randomly selected for the labor force survey. Your answers are important and will be treated with strict confidentiality by CBS. CBS never shares this data with third parties, not even to other government bodies. Do you have questions? Call CBS at 599-717-8676 or visit cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, facts that

0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Bokeyuda analiza mercado laboral. For the September, teko December 2026, entrevista dona ni CBS lupisita kasan selecta pa encuesta di forza laboral. Bo contesta nang ta importante, ita trata nang confidencialidad estricto. Bo tin pregunta, llama CBS na 717-8676 of visita cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, echo kuta conta. Help to make the arbeidsmarkt in kaart te brengen. Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt.
3: Will you help map the labor market? From September through December 2026, CBS interviewers will visit households randomly selected for the labor force survey. Your answers are important and will be treated with strict confidentiality by CBS. CBS never shares this data with third parties, not even to other government bodies. Do you have questions? Call CBS at 599-717-8676 or visit cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, facts that matter.
4: Vota ba estudia e boke hasi petition pa financiamento di estudio of subsidio pa cominsa? Of vota un ex-studiante e botin pregunta tocanti bo debe di estudio? RCA Studi Finanziari in tappara cla pabo. Bo por visita nos bali na kaya neke boko suit number 4. Bo por passa sin sita di chaluna tecuja webs for un web ordi mehinta tecuja sonor. E for di dos ordi merdia te 4 orce tardi. Tame bo por yama nos na 715-8704 of manda nos un mail na studiefinanciering@reistincn.com. Ga je studeren en wil je studiefinanciering of een opstarttoelage aanvragen? Of ben je een oud student en heb je vragen over je studieschuld? RCN Studiefinanciering staat voor je klaar. Je vindt onze balie aan de Kajanikiboken Zuid nummer 4. Je kunt zonder afspraak langskomen van maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 11 uur 's ochtends en van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt ons ook bellen op 715-8704 of door een mailtje te sturen naar studiefinanciering@reistincn.com. Are you applying for study financing or a startup allowance? Or maybe you've graduated and have questions about your student loan? The team of RCN Study Financing is here to help. Reach out anytime by emailing studiefinanciering@reistincn.com or calling 715-8704. We also visit Seba and Sint Eustatius periodically. Follow our Facebook page, Rijksdienst Caribisch Nederland, for updates on our next visit.